0: ik kom een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb net even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daaraf uitkomt. De noorden is de schaatsbij geplaatst, ingehouden.